0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm sagen wir, wo wichtig das ist, wann wir Jesus haben angenommen als uns Heiland, dort wir am dann auch true am Glauben nachfallen, und wir sagen auch, wo wir am sollen nachfallen. In das vernächste Programm, wo wir seinen, wo wichtig dort ist, dort wir dem Herrn Jesus nicht aufsehen, nur wie wir die Gelegenheit haben. Wir leben nun eine Zeit, der wir Gnadentit nennen. Das meint, dort Gott bitt uns sein Heil an, dort wird wir uns nie durchwachen verdienen können, und auch nicht wirklich wert sind. Mein Freund, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du bist wahrgeboren, oder ein anderer wird dir sagen, dort du Jesus persönlich angenommen hast aus dein Heiland, dann lade ich dir weiter an, sehr genau in das Programm zu hören, um zu sehen, was die Bibel uns sagt, von wo auch du kannst Vergebung haben für deine Sünd, und Jesus aus dein Heiland im Glauben annehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel, und ich danke dir für das Heil in Jesus Christus, und bete, dass du machst jede Person erricklich sehen durch das Programm. Amen. Hier ist weiter mit dir, der Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben viel Gutes von des Hebräerbrief gelehrt, und wir sind noch nicht durch damit. Von da kommen wir drin nur das 12. Kapitel und wurde die 25 bis 29. Vers besehen, und dann noch die erste 8 Vers und das 13. Kapitel. Des Hebräerbrief vertelt uns, wie viel besser Jesus ist als irgendwer oder irgendwort. Des Brief wird erst an Juden geschrieben, die das Evangelium gehört haben. Mehrere von denen hatte Jesus angenommen, aber einige werden sich nicht sicher, ob sie den alle Weg verloren wollen. Gott hat die Abfasch wahrgenommen, wie Jesus hat dort alles erfüllt. Der Schreiber hat an bewiesen, dass Jesus besser wäre als die Engel, als Moses und als Ohrend. Jesus hat für an alle und nie ein Leben gewacht, nur Gott abgemacht. Dort Blut von Balle, Kasse und Schob können die Sünd niemals wahrnehmen. Durch Jesus sein Blut wir alle sind wahrgenommen. Wenn das Brief auch erstens für Juden geschrieben wird, doch ist das auch für uns gemeint und für uns bewahrt. Da ist bloß ein Weg, wo Menschen in irgendeiner Zeit können selig werden. Dort mag doch kein Unterschied, was für eine kleine Hut sie möchte haben oder ein Wohnland sie möchte wohnen. Der Herr Jesus ist die Einzige, die an von der Sünde und der Hall raten kann. Mein Freund, dort nimmt die auch in Betracht. Das ist, was wir in Hebräer, der 10. Kapitel, der 11. bis 14. Vers lesen. An einer Hand steht der Priester Tag für Tag und denkt, ein Apfel vorken dieselbe Schlachtapfel, die niemals kennen den Sinn wahrnehmen, aber an der anderen Hand, dieser hat ein Apfel für Sinn gebracht und hat sich für immer durchgesagt, zu Gott seine rechte Hand. Und lud von dann, was seine Feind am Seele zu einer Fotbank gemacht wurde. Dann durch ein Opfer haft er die geheiligt wurde, für immer vollkommen gemacht. Dort gesagt, kann Menschen niemals erreicht machen. Dort kann bloß der Sinn bewiesen, wills Menschen können die Gesetze nicht holen. Dort ist gejeft so, dass Menschen wurde nur Gott geleitet wurde. Nun Hebräer, der 12. Kapitel, 25 und 26. Vers. Seht ihr fair, dass ihr dem nicht aufwiese, der da redet, dann waren die nicht vorbeigelebte, die dem aufwiese, der ab ihr drehte, deed, wieviel mehr war wenig, wann wie weicht drehe von dem, der vom Himmel redet, dem seine Stimme dann die Erde schüttet, aber nun haft er versprochen, noch einmal war ich nicht bloß die Erde schüttere, aber dem Himmel auch. Dort ist sehr wichtig, dort wir acht geben zu Gott sein Wort. Gott ist so groß und heilig und mächtig, dort dort keine wir sind, die an beschrieben können. Wir brücken der beste Wort, die in eine Sprache zu haben sind, aber die sind nicht gut genug, dort vor dich zu bringen. Wenn er uns was sagt, dann soll wir vorzureden sein, zu hören, was er sagt. Aber da sind viele Menschen, die dort nicht tun wollen. Diese Farge geben uns ein Verhältnis, dat die Israeliten ervaren deden als zij uit Egypte gebracht werden. Ze werden naar dem Sinai berg gekomen en dat is waar Mozes de gezaadse kreeg van God. Dat tweede Mozesboek vertelt ons dat als God erop kwam, weer door rommel en blitz vier en de berg schudderd. God bewees de Israeliten dat hij een machtige God weer. De ganze wereld, de ganze natuur, is onder zijn regering. De Israëlieten zullen weten dat zo'n machtige God kan aan zekerlijk bewaren en naar haar land brengen en aan bekend maken dat zij zo'n God verchten zullen. God had aan erwählt dat zij een heilig volk zullen zijn. Dat volk hier God zijn stem, maar zij zeiden dat zij worden leven hard dat Mozes met God reden deed en dan aanzaaien wat God gezegd had. Zij versproken dat zij worden doen wat God van aan verlangt. Maar zoals we weten, dat blijft niet doorbij. Als God te aandacht Mozes reed, stelden zij zich voorken, jegen aan. Wat passiert, wenn mensen God afzaaien en niet harken, nou wat God te zaaien heeft? We kunnen beobachten wat met Israël passiert. Zonen die 20 jaar oud en alle waren als zij uit Egypte kwamen, moesten in de wildnis sterven, wil zij aangehoorzaam werden tot God. Nadem dat zij 40 jaar lang gewandeld hadden, wat zij na alle dood waren, bracht God aan in dat land en in. God zei, ze zullen niet de valse jette in dat land aanbeden. Wanneer zij deden, dan wordt hij aan vernichten en zij worden van dat land weggenomen worden. Zij werden op waarde aangehoorzaam en schließlich worden zij van dat land weggenomen en maakt de nationen verstreed. En je tjeme terug naar haar land, maar ze hadden geen zinig recht. Als de Heer Jezus nu aan met God zijn boodschap geschikt wordt, stelde de leider zich jegen aan. Jezus wordt aan het kruis genageld, en niet lang na dem, worden de Israëlieten waarde, maakt de nationen verstreed. En zo is dat nu, en wordt zo zijn, wat God aan de laatste dag, den waarde toproepen wordt, en aangenedig wordt zijn. De Hebreeën schrijver stelt zijn lezer dit ver en zegt daarbij dat zonen die dit brief lezen, zullen zich verzinnen dat ze niet dem God afzeien worden die nu te aanreden deed. En hoe houdt God te aan en te ans gereed? Na dat wordt in dat eerste kapitel vergesteld. Hier is wat in de eerste vier vers lezen en wat daar beschreven is. God die te verschiedenste tijden en aan veel wij jaren terug toe aan zijn voorders gereed heeft tegen de profeten, heeft nu en de zijn laatste dag toe aan zijn gereed, derg zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, derg dem hij de wereld gemaakt heeft, die dat afglans is van zijn heerlijkheid, en je nevert verstelling van zijn werkelijkheid, die alles derg zijn kracht het woord draagt, en als je reinjunk van zinde gemaakt houdt, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel, en is zoveel hekje gestald, als de engel, als hij een veel vertrouwelijke nomen, je arbeid heeft als die. Wanneer mensen dan niet van God wegkomen kunnen, wanneer ze niet nu aan harten, hoe kunnen mensen nu denken dat zij voorbijgelopen worden en kunnen? Mensen kunnen overgeraakt worden, wanneer ze dem Heer Jezus als zijn heiland aannemen worden. Als de Heer Jezus op een kruis starf, weer door een eerdbeber. En dat weer ook zo als dat je zaad gegeven wordt. Dat wordt een andere tijd zijn, want God de eerd en de hemels schedder wordt. Hier heb ik een warning voor zonen die van God zijn woord wegdraaien. Hoe heeft God gereed? Hij reed met zijn stem tot de profeten en tot de wereld door Jezus Christus. Wat hij gereed heeft, is ons in de Bijbel beschreven. Zonen die niet tot God zijn woord harken, worden ervoren wat dat meent, wanneer God de ganze wereld en de hemels schedderen wordt. De eerste stad die dan zeggen wordt zijn, is bij de Heer Jezus. Geen mens, geen nation, of veel nationen toop, kunnen de wereld zeggen maken. Wanneer de wereld Ramans ook in onzekerheid leeft, doch kunnen Gottes kinderen in vrede en vrede en in zekerheid leven. De Heer Jezus zei dit te zijn jongen. In Johannes 14, 27, Ek lot junt den fred. Mine fred geef ek junt. Ek geef junt nech so os de welt jaft. Lot junt nech am hort beanruie. En dood junt nech angste. De Heer Jezus alleen kon ons fred geven, want de welt ram ons ook kapot jet. Hebreer 12, 27-29 de vers. Nu dit woord, nog eenmaal, dit aan dat de dingen die je schadet kunnen worden, zullen weggenomen worden als zonen die je schoven zijn. Dat de dingen die niet tot schadere gonen, blijven kunnen. Daarom, wel wie een tjenig rektrie, dat niet tot schadere gaat. Wel wie je nood had, dat woont wie God, toen je volle dingen kunnen en vroomheid en eer vocht. Dan ons God is een vernichtende vier. Een huis dat stonden blijven zal met op een goede grondlaag gebouwd worden. Zo is dat ook met een mens zijn leven. Een huis dat op een zand gebouwd wordt, wordt niet een storm waar de stonden kennen. Want God in zijn tijd de eerde en de hemels schadder wordt, dan worden zo'n levens die niet op Christus gebouwd zijn, vernicht worden. Zo'n ober die op dem Herr Jezus gebouwd ha, worden eeuwig blijven. Ons wordt een tjenigrijk versproken, aber wanneer wordt dat komen? De Bijbel vertelt ons dat ter rechte tijd wordt de Heer Jezus voor alle Christen komen en wie worden aan en een laf treffen, dat is de uitdrukking. Dan wordt door een grote triepsel op deze eerd zijn, met veel trouble en nood, aber Christen worden met hem Heer zijn. De Heer wordt de triepsel door een hostje eng brengen, na 7 jaar, en wordt zijn tjenigrijk op deze eerd opstalen. Hij wordt met macht en heerlijkheid komen. De Juden worden in haar land zijn. En de Heer Jezus wordt even aan en de ganse wereld regeren. De Christen worden een aandeel hebben in zijn tjenigrijk. Zeg maar, wilst dat zo is, zullen we genoeg nemen, zodat we de Heer nu en vroomheid en eervocht dienen kunnen. Nu is de aangename tijd dat wie dem Herr zo deine Seele. Durch den Dienst kon geen mens zelig gemaakt worden. Wie kan bloos zelig gemaakt worden, wann wie dem Herr Jezus als Heiland aannemen. Zonder die waarde geboren zijn, den Dienst wordt aangenomen worden. En zo'n Dienst moet God eren en nicht verzelst gedonen worden. De Herr wordt zo'n Dienst belonen, wann hij komt. Openbaring 22 kapitel 12 vers. Check, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met, en iedereen doorno te geven als zijn werk is gewaast. De Hebreeën schrijven zegt, wie zullen dem Heer en vroomheid en eervocht dienen. Mensen kunnen niet denken dat ze dem Heer recht dienen kennen, en dag in een zin wonen, dat geht niet. God laat zich niet spotten. Zonen die dem Heer ernstlich dienen kennen, een diepe verwantschaft met dem Herr habe. Dort wordt andere wo wie ans hier op eerd benemen worden. Die 29. Vers redt van een zeer ernstliche Sache. Dort zegt ans Gott es een vernichtende Vier. Wie matte hier behole, wat die schriever en die laatste Vers gezegd heeft. En des Vers mat door met en gesloten worden. En zenne. Gott wordt nog eenmaal alles schedret, toen bewiesen wat nicht te schedre jet. Wann mensen nicht nur Gott harche worden, dann worden sie keine Grundlag haben, wann Gott die Himmels in die Erde schadre wort. Gott ist sehr gnädig und geduldig. Aber wann mensen in ihrer Gottlosigkeit anhüllen worden, dann hat Gott kein anderer Rot, als dass er den Rechten macht. Und so als vier vernichten kann, so wird Gott die Gottlose von der Gerechten scheiden. De Gottlose worden op Emma van Arm aufgeschneden zinnen. Dort vier en een haal is voor dem Dievel en zijn Engel redgemaakt, aber zonen die nicht nur Gott harche worden en in ihre Sünde blieven, hebben poort met dem Dievel en zijn Engel gewählt. Gott heeft een weg opgemaakt, der woont mensen van de zin en de haal geraad worden. De weg is de Heer Jezus. Zonen die dem Heer Jezus aannemen, Trie dat eeuwig leven en worden nicht en dat je recht komen. Wo is dat met die, mijn vriend? Hast du dat wat nu verschlanst? Na dann bedenkt ihr det. Gott es und vernichten het vier. Aber er hat die Not, Fried und die Radung für Söhne, die nur dem Herr Jesus am Glaube kommen. Söhne, die Wade geboren sind, die dem Herr Jesus aus Heiland angenommen haben, sind Gott seine Kinder geworden. Dort meint dort all Söhne, die seine Kinder sind, sind auch die Lieder und seine Familie, und die sind ein breiter Ancestor, sehen wir. Dort macht kein Unterschied, was für eine Kalier die Hut ist, oder was für eine Nation die sind, oder was für eine Sprache sie möchte haben. Wir sind alle ein durch den Glauben an dem Herr Jesus. Durch den Heiligen Geist wohnt er, und an jeder Christ sein Wort und Charper. Wir müssen ihm die Freiheit geben, so an uns zu arbeiten, dass Gott kann und Gefallen an uns haben.

Nu det 13 kapitel en Hebreer de eerste 2 vers. Blijft aan de brede leef. Vergeet niet als frieten zijn, dan doordat je een onbewust engel opgenomen. Dat is zo dat maak Joodse families als brede leef te tijden zeer dan. Ze zullen dat ook niet aan de gemeente zijn. Maar Christus zal de leef zeer rief zijn. Er zijn meer schriften die van zo'n brede leef reden en aanstoot te vermonen. Hier zijn een van die. Johannes 13, 34 en 35. Ik geef je een nieuw gebod, dat je een en een andere leef hebben. Je zullen je een en ander zo leef hebben, als ik je haar leef gehoord. Dicht dit worden alle mensen zijn, dat je mijn jongen zijn, want je je een ander leef hebben. En dan Johannes 15, de 12e vers. Dit is mijn gebod, dat je een en een andere zo leef hebben, als ik junt haar leef gehoord. En dan waren er in 1 Johannes, de 3e kapitel, 11e vers. Dit is dan de norecht, die wie van Anfang an gehoord hebben, dat wie ons ungerenander zelen leef hebben. En dan 1 Johannes, de 4e kapitel, 7e bet 11e vers. Liefste vriend, wel wie ons ungerenander leef hebben, wie's leef stamt van God. En een jeder die leef heeft, is van God geboren en chant God. Wie niet leef heeft, chant God niet. Wie God is, leef. Hieraan is God zijn leef aanschrijven even je op een boord, dat God zijn eens gezien en deze wereld een inschrijft, zodat wie derg aan leven kennen. Hieraan is leef, niet dat wie God leef houden, maar dat hij ons leef houdt en schrijft zijn zin aan zijn zin weg te nemen. Leefste vriend, wanneer God ons zo geleefd heeft, dan zullen wij ons ook ongerenander leef hebben. Wie haar zo'n leef niet aan ons zelfs. Dat kan de Heilige Geest aan ons werken. Dat is een entschluss dat wij maken moeten. Rijmen dat 5e kapitel, de 5e vers, vertelt ons hoe de Heilige Geest ons helpt. En dat zegt, een hoop niet laat niet te schande worden, wils God zijn leef is en ons hoort uitgegoten, dicht dem Heilige Geest die ons gegeven is. Want wie niet weten hoe wie leef bewijzen zelen, dan tje we dem Heer vragen en hij wordt ons wijzen hoe dat gedaan wordt. Hoe die leef arbeider deed, is ons ook in andere steden beschreven, zoals 1 Korinther 13 kapitel. We kunnen ook zien hoe de Heer Jezus zijn leef bewijzen deed. Hij dacht niet aan zichzelf, over heeft zichzelf aan voor ons. Van natuur zijn we nozig, over de leef wordt dat niet erlopen. De leef wordt God een andere den eerste stelling geven. Gods vrienden is een weg hoe leef bewezen wordt. De schrijver zegt dat Dobby had een engel opgenomen. Dat we zo met Abraham, met Jacob, met Jozua, met Gideon en anderen. Dat meent niet dat het zo met ons wordt zijn, maar dat kan, en de Heer wordt deze zo'n leven geëerd worden, waar dat je heeft is. En de tijd als dit brief geschreven wordt, weer door vervolging. Meeren moesten van ere heimen wegkomen, en andere verleten hiezen en zagen, door weer de zonen die van ene steden naar de andere gingen, en dat evangelie predigden. Christen zullen ook godsvrij zijn te zonen. De schrift heeft ook een warning te geven. Zo'n mensen die dat evangelium niet predigden, zullen niet aan de huizen en de gemeente erlaubt worden. Dat is goed, want we nu ook zo'n verzicht even worden. Valse leren zijn dem dievel zijn diener, en kennen een mens zijn kap verdraaien en dem van den rechte weg naar een valse leer leiden. Nu de 3e bij het 5e vers en het 13e kapitel. Denkt aan den die in gevangenis zijn, zoals van je ook met aan gevangen werden, en den die slecht behandeld worden, zoals je ook zelfs hem lief zijn. Laat dat bevriede leven eerbaar zijn en allem, en dat eierbaard rein blijven, dan eierbreken en hoeren, wordt God rechter. Je levenswandel zal ohne iets zijn en ziet tevreden met wat je haar, wils God heeft gezegd, ik wil je op geen weg verloten, en op geen weg wil ik je verzien.
De Hebreeën schrijven juist ons praktische weg, hoe we ons leven als Christen leven zullen. Hij heeft al gered van gastvrij te zijn, nu redt hij van dat heim en de verwantschap tussen een man en zijn vrouw. De bevriede toestand is van God gezegend en moet rein blijven. Door zeer veel romans in deze wereld en zo goed in de kerk, waar dat eierbaar niet rein gehouden wordt. God wordt eierbreken en horen rechten. Een man zal zijn vrouw zo lief hebben als Jezus Christus zijn gemeente lief heeft, en de vrouw zal haar man zo eren als van ze de Heer eren deed. En die mannen, wanneer je vrouw zo lief worden haar als Christus je lief heeft, dan worden de vrouwen niet veel trouble haar je recht te eren. De familie zal ram de Heer Jezus, ram de lijf, ram de Bijbel en ram je bed geboet worden. De schrijver redt hier ook van een christelijk levenswandel. Dat zal ohne jeet zijn en we zullen tevreden zijn met wat we hebben. Jeetzig zijn komt met ons met wanneer we geboren zijn. We willen hebben wat anderen hebben. De jeet is niet tevreden met jeetzig zijn. Dat wordt wiedergegeven en wieder en wordt ons dieper en een zin en een leider. Wil je dat tevreden zijn niet aan een mens en een geboren is, maar dat geleerd worden. Paulus zegt dat hij had geleerd in alle omstandigheden tevreden te zijn. De oorzaak dat de schrijver aan deze zaak geeft, is interessant en wichtig. God heeft gezegd dat hij wordt ons niemals verloten en wordt ons ook niet verziemen. Alles wat ons veelt is met God verbonden. Zegoor de lucht die we ademen, de zonneschijn en water die we hebben, enzovoort. God heeft versproken dat hij ons zoon wordt toekomen laten dat ons veelt. We kunnen leren en zo'n verzorg ganz tevreden te zijn en hem daarvoor danken. Zaste bij het achte vers, zodat we in volle toevertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik wil mij niet verrichten. Wat kunnen mensen mij aandoen? Denk aan jullie leren die jullie God zijn woord gezegd hebben en check op den uitval van haar wandel en volgt haar geloven nu. Jezus Christus is datzelfde gisteren, vandaag, ook bij alle eeuwigheid. De Heer is ons helper, hij is groter als alles. Also zullen we ons niet vechten wat mensen doen kennen. Mensen kennen bloos zo'n te ons doen dat te zijn is en zo'n dingen die eerder zijn. Zo'n dingen die niet te zijn zijn, zijn eeuwig. Zo'n leren die God zijn woord erklaren en aan den geloven wandelen en vaststonen, zijn een zeer goed voorbeeld voor alle Christen. Er geloven zal gevolgd worden. We kunnen ook aan den uitval van er wandel checken en zijn hoe God aan je leid heeft en hoe ze voor hem je arbeid hebben. De Heer Jezus wordt niet anders. Hij blijft, zoals hij immer, als je waast. Mijn vriend, hast u aan je geleefd en aan als den heiland aangenomen? Mocht de Heer je en alle zijn je nood en vrede schenken. God is zegen, mijn vrienden.

Dit wie dat vandagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Hierin kost du jouk vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

Gondag, hier eet je hond dit. In de thema is, God zie niet het volk op Eden, nummer 16. Dat laatste mal als ik te junt reed, zag wie van Moses, als de zeen van Farao zijn dochter op was. Wie zagen ober ook, wo hij zich leiwe to de Israeliten taald, als to de Egypte. Door wer in vollam dat Lothar ook niet schwor, in ägyptische Absichter dort te schlonen. Das erste Wort, wie du von lernen wir, dass Moses seine Eltern in de paar Jahr, wo Moses noch bei an wir, in sehr grauter Einfluss ab am Jahrhundert haben. Wie sei

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm sagen wir, wo wichtig das ist. Wann wir Jesus haben angenommen als ans Heiland, dort wir am dann auch true am Glauben nachfallen. Und wir sagen auch, wo wir am sollen nachfallen. In das vernächste Programm, wo wir seinen, wo wichtig dort ist, dort wir dem Herrn Jesus nicht aufsehen, nur wie wir die Gelegenheit haben. Wir leben nur eine Zeit, der wir Gnadentit nennen. Das meint, dort Gott bittet uns sein Heil an, dort wird wir uns nie durchwachen verdienen können, und auch nicht wirklich wert sind. Mein Freund, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du bist wahre geboren, oder ein anderer wird gesagt, dort du Jesus persönlich angenommen hast aus dein Heiland, dann lade ich dich weiter an, sehr genau in das Programm zu hören und zu sehen, was die Bibel uns sagt von, wo auch du kannst Vergebung haben für deine Sünde und Jesus aus dein Heiland im Glauben annehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und ich danke dir für das Heil in Jesus Christus und bete, dass du machst jede Person wirklich sehen durch das Programm. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben viel Gutes von des Hebräerbrief geliert, und wir sind noch nicht durch damit. Von da kommen wir zurück nur das 12. Kapitel und wurde die 25 bis 29. Vers besehen, und dann noch die erste 8 Vers und das 13. Kapitel. Des Hebräerbrief vertelt uns, wie viel besser Jesus ist als irgendwer oder irgendwort. Des Brief wird erst an Juden geschrieben, die das Evangelium gehört haben. Meere van die hadden Jezus aangenomen, aber enige werden zich niet zeggen of zij de oude weg verloten willen. God had die abfisch weggenomen, wie Jezus had dat alles erfeld. De schrijver had aan bewezen dat Jezus beter weer als de engel, als Moses en als oond. Jezus had voor aan alle en nieuwe en levende weg nog God opgemaakt. Dat bloot van ballen, kassen en schoop kon de zin niemals wegnemen. Durch Jesus sind bloot, wir alle sind, weggenommen. Wann des Brief auch erstens für Jude geschrieben wird, doch ist das auch für uns gemeint und für uns bewahrt. Da ist bloß ein Weg, wo Menschen in irgendeiner Zeit können selig worden. Dort mag doch kein Unterschied, was von einer Kalier Hut sie möchte haben oder ein Wohnland sie möchte wohnen. Der Herr Jesus ist die Einzige, die an von der Sünde und der Heil raten kann. Mein Freund, dort nimmt die auch in Betracht. Das ist, was wir in Hebräer, der 10. Kapitel, der 11. bis 14. Vers lesen. An einer Hand steht der Priester Tag für Tag und denkt, und abfährt vorken dieselbe Schlachtapfer, die niemals kennen den Sinn wegnehmen, aber an der anderen Hand, dieser hat ein Apfer für Sinn gebracht und hat sich für immer durchgesagt, zu Gott seine rechte Hand. Ein Lord von dann, was seine Feind am Seele zu einer Fotbank gemacht wurde. Dann durch ein Opfer hat er die, die geheiligt wurde, für immer vollkommen gemacht. Dort gesagt, kann Menschen niemals gereicht machen. Dort kann bloß der Sinn bewiesen, will's Menschen kennen die Gesetze nicht holen. Dort ist gejeft so, dass Menschen wurde nur Gott geleitet wurde. Nu Hebräer, der 12. Kapitel, 25 und 26. Vers. Seht ihr fair, dat je dem nicht aufwiese, de doorreed, dann waren de nicht vorbei, lebte de dem aufwiese, de op ihr drede deed, wofel meier wo wenig, wann wie wachtreer van dem, de vom Himmel reed, dem seine Stem dann de ihr schaddert, aber nu haft he versproken, nach einmal wo ek nicht bloß de ihr schaddere, aber dem Himmel ook. Dort ist sehr wichtig, dort wir acht geben zu Gott sein Wort. Gott ist so groß und heilig und mächtig, dort dort keine wir sind, die an beschrieben können. Wir brücken der beste Wort, die in einer Sprache zu haben sind, aber die sind nicht gut genug, dort vor dich zu bringen. Wenn er uns was sagt, dann soll wir vorzureisen, zu hören, was er sagt. Aber da sind viele Menschen, die dort nicht tun wollen. Diese Farge geben uns ein Verhältnis, dat die Israeliten ervaren deden als zij uit Egypte gebracht werden. Ze werden naar dem Sinai berg gekomen, en dat is waar Moses de Gesetze kreeg van God. Dat tweede Mosesboek vertelt ons, dat als God erop kwam, weer de rommel en blitz vier en de berg schudderde. God bewees de Israeliten dat hij een machtige God weer. De ganze wereld, de ganze natuur, is onder zijn regering. De Israeliten zullen weten dat zo'n machtige God kan aan zekerlijk bewaren en naar haar land brengen en aan bekend maken dat ze zo'n God vechten zullen. God had aan erwild dat ze een heilig volk zullen zijn. Dat volk hield God zijn stem, maar ze zeiden dat ze worden leven haar dat Mozes met God reden deed en dan aanzaaien wat God gezegd had. Ze versproken dat ze worden doen wat God van aan verlangt. Maar zoals we weten, dat bleef niet doorbij. Als God te aandacht Mozes reed, stalden ze zich vorken, jegen aan. Wat passiert, wenn mensen God afzaaien en niet horchen, nur wat God te zaaien heeft? Wie kunnen beobachten wat met Israël passiert? Zonen die 20 jaar oud en älter waren, als ze uit Egypte kwamen, moesten in de wildnis sterven, wil ze aangehoorzaam waren tot God. Nadem dat ze 40 jaar lang gewandeld hadden, wat zonen alle dood waren, bracht God aan in dat land en in. God zei, ze zullen niet die valse jette in dat land aanbeden. Want ze deden, dan wordt hij aan vernichten. En ze worden van dat land weggenomen worden. Ze werden op waarde aan gehoorzaam. En schließlich worden ze van dat land weggenomen en maakt die nationen verstreed. En je kwam terug naar haar land, maar ze hadden geen tijdig recht. Als de Heer Jezus nu aan met God zijn boodschap geschikt wordt, stelde de leider zich jegen aan. Jezus wordt aan het kruis genageld. En niet lang na dem worden de Israëlieten waarde, maakt die nationen verstreed. En zo is dat nu. En wat zou zijn, wat God aan de laatste dag, den waarde toproepen wordt en aangenedig wordt zijn. De Hebreeën schrijver stelt zijn lezer dit ver en zegt daarbij dat zonen die dit brief lezen, zullen zich verzinnen dat ze niet dem God afzaaien worden die nu te aanreden deed. En hoe had God te aan en te ans gered? Na dat wordt in dat eerste kapitel vergesteld. Hier is wat in de eerste vier vers lezen en wat daar beschreven is. God deed te verschiedenste tijden en aan veel weer jaren terug te onze voorders gered heeft door de profeten, heeft nu en deze laatste dag te ans gered door zijn zoon, dem hij bestemd heeft alles te over, door dem hij de wereld gemaakt heeft, die dat afglans is van zijn heerlijkheid, en je nevert verstelling van zijn werkelijkheid, die alles door zijn krachtje het woord draagt, en als je reinjung van zinde gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel, en is zoveel hekje gestalt, als de engel, als hij een veel vertrouwelijke nomen, je arbe heeft als die. Wanneer mensen dan niet van God wegkomen kunnen, wanneer ze niet naar hem harchten, hoe kunnen mensen nu denken dat zij verbiegelappen worden en kennen. Mensen kennen over je raad worden, wanneer ze dem Heer Jezus als zijn heiland aannemen worden. Als de Heer Jezus op een kruis starf, weer door een eerdbeben. En dat weer ook zo als dat je zaad gegeven wordt. Dat wordt een andere tijd zijn, wanneer God de eerde en de hemels schedderen wordt. Hier heb je een warning voor zonen die van God zijn woord wegdraaien. Hoe heeft God gered? Hij reed met zijn stem tot de profeten en tot de wereld door Jezus Christus. Wat hij gered heeft, is ons in de Bijbel beschreven. Zonen die niet tot God zijn woord harchen, worden ervoren wat dat meent, wanneer God de ganze wereld en de hemels schedderen wordt. De eerste stede die dan zeggen wordt zijn, is bij de Heer Jezus. Geen mens, geen nation, oder veel nationen taub, kennen de wereld sicher maken. Wanneer de wereld ramans ook in onzekerheid leeft, doch kennen Gottes kinder in vrede, in vrede en in zekerheid leven. De Heer Jezus zei dit te zijn jongen, in Johannes 14, 27, Ek lot junt den vrede. Mine vrede geef ek junt. Ek geef junt nech so aus de welt jeft. Lot junt nech am hort beanruhe. En dood junt nech angste. De Heer Jezus alleen kan ons vrede geven, want de welt ram ons ook kapot jeet. Hebreer 12, 27-29 de vers. Nu dit woord, nog eenmaal, dit aan dat de dingen die geschadet kunnen worden, zullen weggenomen worden als zonen die geschoven zijn. Dat de dingen die niet tot schadere gonen, blijven kunnen. Daarom, wel wie een tjenig rektrieën, dat niet te schadere geeft. Wel wie je nood had, dat woont wie God, om je volle dienen kennen en vroomheid en eervorcht. Dan ons God is een vernichtende vier. Een huis dat stonden blijven zal met op een goede grondlaag gebouwd worden. Zo is dat ook met een mens zijn leven. Een huis dat op een zand gebouwd wordt, wordt niet een storm waar de stonden kennen. Want God in zijn tijd de eerde en de hemels schadder wordt, dan worden zo'n levens die niet op Christus gebouwd zijn, vernicht worden. Zonen aber, die ab dem Herr Jesus gebuht ha, worden ewig blieben. Ans Wort ein Königreich versprochen, aber wann ihr Wort dort komme? Die Bibel vertelt ans, dort zur rechten Zeit, wird der Herr Jesus für alle Christen kommen, und wir worden am in der Luft treffen, dort ist die Entrückung. Dann wird dort ein großer Triebsal auf dieser Erde sein, mit viel Trouble und Not, aber Christen worden mit dem Herr sein. De Heer wordt de triebsal tot een hostjet engbrengen, no 7 jaar, en wordt zijn tjenigrijk op deze eerd opstalen. Hij wordt met macht en heerlijkheid komen, de Juden worden in haar land zijn, en de Heer Jezus wordt even aan en de ganse wereld regeren. De Christen worden een aandeel hebben in zijn tjenigrijk. Zeg maar, wilst dat zo is, zullen we je nood nemen, zodat we de Heer nu en vroomheid en eervoegd dienen kennen. Nu is de aangename tijd dat wie dem Heer zo dienen zullen. Dech den dienst kan geen mens zelig gemaakt worden. We kunnen bloos zelig gemaakt worden, want wie dem Heer Jezus als heiland aannemen. Zonder die waarde geboren zijn, den er dienst wordt aangenomen worden. En zo'n dienst moet God eren en niet verzelst gedaan worden. De Heer wordt zo'n dienst belonen wanneer hij komt. Openbaring 22 kapitel 12 vers. Check, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met. En iedereen door nou te geven als zijn werk is gewaast. De Hebreeën schrijven zegt, wie zullen dem Heer en vroomheid en eervorcht dienen. Mensen kunnen niet denken dat ze dem Heer recht dienen kennen en dag in de zin wonen, dat geeft niet. God laat zich niet spotten. Zonen die dem Heer ernstlich dienen kennen, een diepe verwantschaft met dem Heer hebben. Dort wordt andere woe wie ons hier op eerd benemen worden. De 29e vers redt van een zeer ernstliche zaak. Dat zegt ons God als een vernichtende vier. Wie moet hier behouden wat die schrijver in de laatste vers gezegd heeft? En des vers moet daarmee aangesloten worden, en zinnen. God wordt nog eenmaal alles schadderd, toen bewezen wordt niet te schadderd jeet. Wanneer mensen niet nur God harken worden, dan worden ze geen grondlag hebben, wanneer God de hemels en de eerd schadderd wordt. God is zeer genedig en geduldig. Ober, wanneer mensen in ihre Gottlosigkeit aanhullen worden, dan heeft God geen andere rood, als dat hij den rechte mat. En zo als vier vernichten kan, zo wordt God de Gottlose van de gerechte scheiden. De Gottlose worden op immer van arm afgesneden zijn. Dat vier en een haal is voor de dievel en zijn engel reed je maar, ober, zonen die niet nog God harken worden en in ihre zinde blijven, hebben er poort met de dievel en zijn engel gewählt. God heeft een weg opgemaakt. Derch woont mensen van de zin en de haal geraad worden. De weg is de Heer Jezus. Zonen die dem Heer Jezus aannemen, trieën dat eeuwig leven en worden niet en dat je recht komen. Wo is dat met die, mijn vriend? Hast u dat wat nu verslanst? Na dann bedenkt ihr det. Gott es und vernichten het vier. Aber er hat die Not, Fred und die Radung für Söhne, die nur dem Herr Jesus am Glauben kommen. Söhne, die beide geboren sind, die dem Herr Jesus aus Heiland angenommen haben, sind Gott seine Kinder geworden. Dort meint dort all Söhne, die seine Kinder sind, sind auch die Lieder und seine Familie, und die sind ein Bruder und Schwester, Simon. Dort macht kein Unterschied, was für eine Kalier die Hut ist, oder was für eine Nation die sind, oder was für eine Sprache sie möchte haben. Wir sind alle ein durch den Glauben an dem Herr Jesus. Durch den Heiligen Geist wohnt er, und an jeder Christ sein Wort und Charpa. Wir müssen ihm die Freiheit geben, so an uns zu arbeiten, dass Gott kann und Gefallen an uns haben.

Nu det trettiende kapitel en Hebreer de eerste twee vers. Blijft en de brede leef, vergeet niet als vrij te zijn, dan doordat je een onbewust engel op je noemen. Dat is zo dat maak Joodse families als brede leef te tijden zeer den. Ze zullen dat ook niet aan de gemeente zijn. Maar Christus zal de leef zeer rief zijn. Er zijn meerdere schriften die van zo'n brede leef reden en ons door te vermoorden. Hier zijn een van die, Johannes 13, 34 en 35. Ik geef je een nieuwe boot, dat je een en andere leef hebben. Je zullen je een en ander zo leef hebben, als ik je haar leef je houd. Dicht dit worden alle mensen zijn, dat je mijn jongen zijn, wanneer je een ander leef hebben. En dan Johannes 15, de 12e vers. Dit is mijn gebod, dat je een en andere zo leef hebben, als ik je haar leef je houd. En dan waren er in 1 Johannes, de 3e kapitel, 11e vers. Dit is dan de norecht, die we van aanvang aan geheerd hebben, dat we ons een ander zelen leef hebben. En dan 1 Johannes, de 4e kapitel, 7e en 11e vers. Liefste vriend. Wel wie ons ondereinander leef hebben, wie's leef stamt van God. En een ieder die leef heeft, is van God geboren en chant God. Wie niet leef heeft, chant God niet. Wie's God is, leef. Hieraan is God zijn leef aanschrijven even hier op een boord, dat God zijn eens gezien en deze welt een inschrijft, zodat wie derg aan leven kennen. Hieraan is leef, niet dat wie God leef houden, over dat hij ons leef houdt en schijkt zijn zin aan zijn zin weg te nemen. Leefste vriend, wanneer God ons zo geleefd heeft, dan zullen we ons ook ondereinander leef hebben. We hebben zo'n leef niet aan onszelf. Dat kan de Heilige Geest aan ons werken. Dat is een entschluss dat we maken moeten. Rijmen dat 5e kapitel, de 5e vers, vertelt ons hoe de Heilige Geest ons helpt. En dat zegt, een hoopning laat niet te schande worden, wils God zijn leef is en ons hoort uitgegoten, dicht dem Heilige Geest die ons gegeeft is. Want we niet weten hoe we leef bewijzen zelen, dan kunnen we dem Heer vragen en hij wordt ons wijzen hoe dat gedaan wordt. Hoe de leef arbeider deed, is ons ook in andere steden beschreven, zoals 1 Korinther, de 13e kapitel. We kunnen ook zien hoe de Heer Jezus zijn leef bewijzen deed. Hij dacht niet aan zichzelf, maar hij heeft zichzelf aan voor ons. Van natuur zijn we nozig, maar de leef wordt dat niet erlauben. De leef wordt God een andere den eerste stelling geven. Gods vrienden is een weg hoe leef bewezen wordt. De schrijver zegt dat Dobby had een engel opgenomen, dat we zo met Abraham, met Jacob, met Jozua, met Gideon, een andere. Dat meent niet dat het zo met ons wordt zijn, maar dat kan. En de Heer wordt deze zo'n leef geëerd worden, waar dat je heeft is. En de tijd als dit briefje geschreven wordt, weer door vervolging. Meeren moesten van ere heimen wegkomen en andere verleten hiezen en zagen. Door weer de zonen die van ene stad naar de andere gingen en dat evangelie predigden. Christen zullen ook gastvrij zijn te zonen. De schrift heeft ook een warning te geven. Zo'n mensen die dat evangelium niet predigden, zullen niet aan de hiezen en de gemeente erlaubt worden. Dat is goed, want we nu ook zo'n verzicht even worden. Valse leren zijn hem dievel zijn diener, en kennen een mens zijn kap verdraaien en dem van den rechte weg naar een valse leer leiden. Nu de 3e bij 5e vers en de 13e kapitel. Denkt aan den die in gevangenis zijn, zoals van je ook met aan gevangen werden, en den die slecht behandeld worden, zoals je ook zelfs hem lief zijn. Laat dat bevriede leven eerbaar zijn en allem, en dat eierbaard rein blijven, dan eierbreken en hoeren, wordt God rechter. Je levenswandel zal ohne iets zijn en ziet tevreden met wat je hebt, wils God heeft gezegd, ik wil je op geen weg verloten, en op geen weg wil ik je verziemen.
De Hebräer schrieben jaft ans praktische Weg, wo wir ans Leben als Christen leben sollen. Hij haft al gered van gastvrij te zijn, nu redt hij van dat heim en de verwantschap tussen een man en zijn vrouw. De bevriede toestand is van God gezegend en mat rein blijven. Door zeer veel romans in deze wereld en zo goor in de kerk, wo dat eierbaar niet rein geholen wordt. God wordt eierbreken en hoeren rechten. Een man zal zijn vrouw zo lief hebben als Jezus Christus zijn gemeent leefhaft, en de vrouw zal er man zo eren als van ze dem Heer eren deed. En je mannen, wanneer je jene vrouw zo leef worden haar als Christus, junt leefhaft, dan worden de vrouwen niet veel trouble haar, junt recht te eren. De familie zal ram dem Heer Jezus, ram de leef, ram de Bijbel, en ram je bed, je boet worden. De schrijver redt hier ook van een christelijk levenswandel. Dat zal ohne jeet zijn, en we zullen tevreden zijn met wat we hebben. Jeetzig zijn komt met ons met, wanneer we geboren zijn. We willen hebben wat anderen hebben. De jeet is niet tevreden met jeetzig zijn, dat wordt wiedergegeven en wieder, en wordt ons dieper en een zin en een leider. Wil dat tevreden zijn niet een mens en geboren is, maar dat geleerd worden. Paulus zegt dat hij had geleerd in alle omstandigheden tevreden te zijn. De oorzaak dat de schrijver in deze zaak heeft, is interessant en wichtig. God heeft gezegd dat hij wordt ons niemals verloten en wordt ons ook niet verziemen. Alles wat ons veelt is met God verbonden. Ze gaan de lucht die we ademen, de zonneschijn en water die we hebben, en zo wieder. God heeft versproken dat hij ons zoon wordt toekomen laten dat ons fehlt. We kunnen leren en zo'n verzorg ganz tevreden te zijn en am door verdanken. Zaste bet achte vers, zodat we in volle toevertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik wil mij niet verrichten. Wat kunnen mensen mij aandoen? Denk aan jene leren die jen God zijn woord gezegd ha en checkt op den uitval van er wandel en volgt er geloven no. Jezus Christus is datzelfde gisteren, vandaag, ook bij alle eeuwigheid. De Heer is ons helper, hij is groter als alles. Also zullen we ons niet vechten wat mensen doen kennen. Mensen kennen bloos zo'n te ons doen dat te zijn is en zo'n dingen die eerder zijn. Zo'n dingen die niet te zijn zijn, zijn eeuwig. Zo'n leren die God zijn woord erklaren en in den geloven wandelen en vaststonen, zijn een zeer goed voorbeeld voor alle Christen. Er geloven zal gevolgd worden. We kunnen ook aan den uitval van er wandel checken en zijn hoe God aan je leid heeft en hoe ze voor hem je arbeid hebben. De Heer Jezus wordt niet anders. Hij blijft, zoals hij immer, als je waast. Mijn vriend, hast u aan je geleefd en aan als den heiland aan je nomen? Mocht de Heer je en alle zijn je nood en vrede schenken. God is zegen, mijn vriend.

Dit wie dat vandagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dabei zijn wurscht? Hierin kost du ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

0: 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Yivian Moan. Yivian Moan, ye burn and a clean a dart, a boss up and an under clean a dart. But a dart is your old gear, shove the os and halt o' better. Dan, for dre yua, we ha in raisin predia. Hayas nimals filvot vidas being 500 million common from doagu hay ye burn beer, and doagu a han vank and deid, yinke mass dam at the folk. Hayaf ninish in hue at om, and ye nomen manke herrschaft, haf nish in buk ye shreven, haf sig nish befreet, nish fill lant and heza top ye coft, as nish ne hue a shoulder as ye gone from mansion. En haf zik ninisch ne huur steed gemerkt en er zei a grote stolt. Oba hier wie een man. Hier wie een man. Hij had nus groos wat je on zich zelst. En hij had nus met deze welt te doen, wie dat hij goddes orbet, te wat hij geschekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Ein anderer hat seine Fiend am Finden und am Faust nehmen. Dann ganz ausschuldig wird er verschleun und verspott, und dann zum Verheer gebracht werde die Regierung von den Tag, und dann an den Reimischer Tritz angenäht zwischen zwei anderen Verbrecher. Sogar will es heute noch Hank zum Sturven, trocken die Soldaten noch lesser, mag sich selbst zum Gewinst von Zijn haben goed en deelen, dat is je wat hij houdt aan deze welt. Zijn Eva rock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven, wie nomen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider. Op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon je scheid uitspreken. Dat van al die beomte mannen wat zich aan taup je stonden dat je alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die chinees wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en verarm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

geloven, en ons onjereinander goed zijn, zoals hij dat ons in zijn gebouwtje zegt heeft. Van wie God zijn gebouwten houden, blijf wie een arm en hij een ons. En dat weet wie dicht in jeest, den hij ons gegeeft heeft.

0: The clock is two.
1: Nu hier weer een gesicht, dat wordt gebracht bij onkel Abraham Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Ons wordt geleerd in de Bijbel dat alles aan het licht komt. Matthäus kapitel 10, vers 20 zegt ons, es ist